waar maak in dat vier wat in iedereen zijn arbeid bewezen wat het is. Want dat wat hij op den grond geboet heeft, bestonden wordt, dan wordt hij beloond worden. Wanneer iemand zijn werk verbrennen wordt, hoor wat hij zegt, wordt hij schade lijden, ob hij zelfs wordt zelig worden, doch zo als der vier. Dat is waarom ik manchmal zei dat de zonen worden zinnen, die worden geraad zinnen, ob dat wat zo zinnen als wanneer ze een vier zijn geweest, er werken worden verbrand zinnen, daar wordt nust even gebleven zinnen. Zeer schoon. Ober jo, die worden in hemel zinnen, jo, daar worden je dan ook zonen zinnen, die worden ervoren, dat een jit van ere werken worden verbrennen, andere worden zo zijn als geld en zelven en dieren steinen. Die werken worden gerecht worden daarna, als zij dat voor ere eigen eer je doen haar, oder voor de Heer, zijn eer en in zijn kracht. Dat wat voor zelfs je doen wordt, voor onze eigen eer, wordt verbrennen. En hij zegt dat zonen worden schade lieden. Dat woord in de Griechische sprook, dat ik lieden even zat ha, is een woord dat weidog aan die deed. Ik verstoor dat niet alles, en ik wil dat het liefst ook niet ervoren. En ik moet aan mijzelf nu denken. Je dichter bij, ik kom, bij dat eng van mijn leven, wonder ik voorken hoe dat met mij wat doen bij de Heer Jezus zijn rechterstoel. Du sagst dann vielleicht, dat ik je vlietig Gott zien woord uit je jeeft ha. Jo, aber dat zegt nicht, of ik dat verzelst ihr je donen ha, oder voor dem Herr zine ihr. Dat is waarom ik zo voorken zei, dat we zullen jeder morgens naar Herr komen en ons gans handjeven te aan. Dat wil ik donen. Vriend, dat leven dat we hier in deze wereld leven, wordt geproefd worden en dat is mogelijk. Dat wanneer we aan zichzelf je interesseert ha voor de entrekking, dat de zonen worden zijn die bij hem hemel komen worden en wonderen of ze om eng de triepsel dag ervoren worden. Ik hoop je verstaat wat ik meen daarmee. Nee, wie Christen worden niet echt de grote triepsel gonen die bloos in deze wereld wordt zijn. Ober wie worden dat Jezus Christus zijn rechterstoel gonen en dat is wat dat we zeer behutsam zullen bedenken nu en dit leven.

dank zijn tjenge voor een je schuld zijn het om deze ondacht te hartje. En ik word me ook zeer vreemd, want je wordt niks een zware hartje willen, nur de ondacht te van, jeder dag met Jezus.

The clock is tien. Je heren, de plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bibel?

Onze programma zijn alle opgezet te hebben. De cassette met twee programma daarboven kost maar bloos $10. Wil de prijzen voor de post zo gestegen zijn, moet je ook met onze prijs van $7 by $10 opkomen. Wanneer je een van onze programma bestellen mocht, dan schikt ons dat geld met wanneer je dat bestellen. En onze touwheren die niet in Canada wonen, kennen deze programma van die station waar je die van hier zelfs veel billiger kopen als wanneer je die van Canada thuis hebt. De nummer voor dit programma is 267. Wanneer je dat van deze programma bestellen mocht, vraagt u het programma nummer 267.

0: The Clock S3.
1: Nu hebben de korte ondacht uit een Thessalonischer Brief abgeredet van Donald Niefeld en topgestalt bij Radio de Weichwieser zum Friedmatgott uit Santa Cruz, Bolivia.

Hallo tinga, here it on to Erna. Ek weet dat Jesus haft de tinga life en dat hij wel han dat de tinga zalen na am kuma. En du met wel ek jent eine karte ondag vertale, wo je tinga alle dag en bestje meer van Jesus leren. Nu komt Nodra en haar zeia na wat God zijn woord te zeia haft. En deze ondag de kuma van dat buik jede dag met Jesus.

Dank zijn tjenge voor en je schuld zijn het om deze aandacht te hartje. En ik word me ook zeer vrij, want je wordt een extra zware hartje willen naar de aandacht te vinden, iedere dag met Jezus.

0: 30 minuten.
1: Nu hier in de ondacht uit het buik, de Herr is mijn licht und mein heil, van Wilhelm Busch, Fri en Plotitsch Evasat.

The Clock as Tien. Je heren, de plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bibel?

Onze programma zijn alle op cassette te hebben. De cassette met twee programma daarboven kost maar bloos $10. Wil ze prijzen voor de post zo je stee zijn, moet je ook met onze prijs van $7 by $10 napkunnen. Wanneer je een van onze programma bestellen mocht, dan schikt ons dat geld met wanneer je dat bestellen. En onze touwheren die niet in Canada wonen, kennen deze programma van die station waar je die van hier zelfs veel billiger kopen, als wanneer je die van Canada touwschetje. De nummer voor dit programma is 267. Wanneer je dat van deze programma bestellen mocht, vraagt u dat programma nummer 267.